0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering. Aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Vier opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben drie journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Eén journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Dolly Parton, Working 9 to 5. Ja, gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de bekende Dolly Parton is overleden. Ja, 80 jaar is ze geworden. Respectabele leeftijd zou ik bijna zeggen. Ja, dat heeft haar neef in een video op social media bekendgemaakt. Ja, ze was een van de best verkopende artiesten aller tijden. Het country-icoon verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en scoorde hits met, onder andere deze, 9 to 5, You Are, Jolene, nog veel meer andere grote hits had ze met andere artiesten. Ja, het muziekblad Rolling Stone die koos het laatste nummer als beste country nummer aller tijden, hè. Dus Jolene, het was de allerbeste volgens het blad. Ja, misschien kunnen we die straks ook nog een keertje draaien als we de kans ervoor hebben. En anders doen we dat zeker morgen, hè. Ja, ja, vorig jaar oktober verzekerde Parton haar fans dat ze niet ernstig ziek was. Ja, er was een bericht van haar zus op internet gekomen. Er was onduidelijkheid ontstaan. Ik ben nog niet klaar om te sterven, zo zei ze toen in de video. Maar ja, toch. Gehoord natuurlijk gisteren. Ze is overleden. Dolly Parton, rest in peace, is 80 jaar geworden. Hè? Weer een icoon van deze grote aardbodem verdwenen. Hè? Ja. Ja, dat is scheren in inslag, hè? Als je dat soms ziet. Hè? Er gaan steeds meer van die bekende mensen, bekende artiesten uit. Ik wil niet zeggen mijn tijd, want Dolly Parton is natuurlijk een stuk ouder. Maar goed, toen ik net op de radio was, toen was Dolly Parton helemaal vol in het leven. En veel muziek maken en dergelijke. En ja, ze vallen allemaal af. Het is allemaal klaar, hè? Ja. Goed, Dolly Parton. Straks misschien nog even een liedje, hè? Dus zeker weten. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag woensdag 26 augustus.

bekend deuntje, hè? Wijzer en Eli's Moois met Eyes on Me, Ecuador. Goedemorgen voor de wekker wakker. 26 augustus, ja, op deze dag trouwens, in 1542, dus even geleden. 57 Spanjaarden onder leiding van Francisco de Orellana. Die bereiken in een klein bootje de monding van de Amazone. Het zijn de eerste Europeanen die deze grootste rivier ter wereld hebben afgevaren. En dat kunnen navertellen. Ja, de barre expeditie begon in februari 1541 met 260 Spanjaarden en 4000 Indianen. Velen van hen overleefden het niet en sloegen op de vlucht. Onderweg werden de expeditieleden bestookt met giftige pijlen. Ze kregen het aan een stok met kannibalen en ze werden aangevallen door vrouwelijke strijders. Deze dames deden denken aan de Amazone uit de Griekse mythologie. En daarom zou de rivier later ook de Amazone genoemd worden. Ja, dus op deze dag in 1542, ja, klein bootje, de monding van de Amazone, ja, onder leiding van Francisco de Orellana. Die bereiken dus zeg maar deze monding van deze bekende rivieren. En ook zeer gevaarlijke rivieren. Ja. Goed, en de eerste verklaring van de rechten van de mens en de burger wordt in Frankrijk bekendgemaakt. De tekst is gebaseerd op de denkbeelden uit de verlichting. Het gaat over vrijheid, gelijke rechten voor iedereen en dat de overheid niet zomaar eigendommen van ons mag afpakken. Ja, de verklaring zal als basis dienen van de universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties. Ja. Goed, en als laatste in het verleden, 26 augustus 1900. François Brandt en Roelof Klein die winnen het eerste Nederlandse Olympisch goud. Ze doen dat bij roeiwedstrijden bij de Olympische Spelen in Parijs. Ja. Ja, en dan geven we het weerbericht de afgelopen nacht. Het was fris, 12 tot 15 graden. Vanmorgen trekken vanuit het zuiden wat wolkenvelden over het land, over de lage landen. In het zuiden, Zeeuws-Vlaanderen, een groot deel van Duitsland, een groot deel van Nederland is er kans op een lokale onweersbui. Vanmiddag dan schijnt de zon, maar er komen ook stapelwolken voor. Later op de middag in het zuiden is er zelfs kans op een regen- of onweersbuitje. Het wordt vandaag wel lekker warm, hè? Ja, 23 tot 27 graden. Ja, 23 graden aan de kust dan en 27 graden richting het zuiden. Ja, de oostenwind is zwak en ja, een vooruitblikje naar morgen. Dan is er ook weer bewolking en morgen wordt het 29 graden. Ja, dat is zo langzamerhand kruipen we weer richting de 30, hè. Moet het weer lekker warm, hè? Ja. De zomer is weer op komst. Komt er weer aan, jongens. Lekkere warme lucht. Ja, heerlijk, hè? Nou, dat meen ik niet, hoor. Want ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, het is zo. Ja. Ik vind, de zomer hebben we onderhand wel gehad. Maar ja, het blijft toch nog niet, hè. Want het weer doet wat het wil, hè. Ja. Warm dus vandaag, 27 graden. Hier is George Michael.

De dagtoppen voor vandaag, André Kooistra. En jij bent vandaag, ja, goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws. Ja, er is een bijzondere kitten geboren in Amerika, in Wisconsin, met 29 tenen. En heeft daarmee een wereldrecord gebroken dat ruim 20 jaar stand hield. Het verhaal van de kitten met de naam Erebus Anomaly, ja, krijgt internationale aandacht omdat hij op wonderbaarlijke wijze een longontsteking heeft overleefd. Ja, normaal gesproken hebben katten in totaal 18 tenen, 4 aan iedere achterpoot en 5 aan iedere voorpoot. Ja, een genetische eigenschap genaamd polydactyle kan ervoor zorgen dat kittens worden geboren met meer tenen dan normaal. Dit komt relatief vaak voor bij Maine Coons. Ja, zo heeft de vader van Erebus 6 tenen aan elke poot. En daarmee in totaal 24. Ja, moet nagaan zeg. Een kitten met in totaal 29 tenen. Het is niet te veel, maar het is een bijzondere natuurlijk verschijnsel. Ja, gisteren hebben we het gezien, hè? Nieuwe bondscoach van Nederland. Oranje kiest voor een ambitieuze nieuwe koers met Xavi Hernandez. Ja, 56 dagen nadat Oranje door Marokko werd uitgeschakeld en zo zijn slechtste WK ooit beleefde, zat afgelopen dinsdag de directeur van de KNVB een nieuwe bondscoach achter een tafel in Zeist. En voor het eerst in de geschiedenis had Nederland de laatste 16 niet gehaald. Hè? Dat was een aardige domper. Ja, nou ja, Xavi die heeft plannen voor het Nederlands elftal. Hij wil een hele nieuwe koers. Hij legt de mat hoog. 18 miljoen mensen moeten we trots maken, zo heeft hij gezegd op tv. Nou, maak ons maar trots, zou ik zeggen. Als straks weer wat kampioenschappen gaan beginnen voor het Nederlands elftal. Ja, en verder over het laatste bericht. De snelweg is geen plek voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar om de doorstroming te hinderen. En in principe zullen betogers daarom altijd worden vervolgd voor het blokkeren van snelwegen of het vertragen van verkeer. Dat zegt justitieminister Van Wiel in een verklaring met burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters hadden om overleg gevraagd na het recentelijk dodelijk ongeluk in de file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten in verband met de stikstof. Maar ja, twee personen kwamen om het leven toen op de A59 een SUV inreed op een stilstaande auto. 6 andere mensen raakten toen gewond, zo blijkt. Ja, er moest dus wat gebeuren. Er was ook onduidelijkheid over de vraag of justitie en politie de snelwegbetoging oogluikend hadden toegestaan om geen inbreuk te maken op het demonstratierecht van de boeren. Nou ja, de burgemeester Bruis van Nijmegen die heeft toen de gemeentes gevraagd en het kabinet om een duidelijke lijn kenbaar te maken. Nou ja, het mag dus niet meer. Dus het is vanaf nu dus ook verboden, hè, om op de snelweg te demonstreren.

Ja, mooi, de Cardigans en Foolish, my favorite game. Ja, en daarvoor Anouk. Ja, Anouk, je treedt trouwens nog steeds op, hè, want ze heeft een volle concertagenda. Ja, voor de wekker wakker, ik zei het al, aan het begin het overlijden van de Queen of Country. Dolly Parton maakt veel los. Ja, in de eerste plaats van artiesten uit dezelfde muzikale hoek. In Nederland bijvoorbeeld reageert zanger Waylon op Instagram. Country music heeft een van zijn grootste sterren verloren. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben alleen maar verdrietig. Ja, Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. En presentator Frank Evenblij die leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had er maar één zoals Dolly Parton, die als enige in staat was dat land nog te verbinden, zo zegt Evenblij op Instagram. Ja, muziekjournalist Leo Blokhuis die zegt bij Nieuwsuur te zijn geschrokken van het nieuws. Ze zegt, ik ben een objectieve beschouwer, maar ik ben groot fan van haar. Ze was een levenslustige vrouw. Ze heeft glazen plafonds gesloopt. Ze was een van de eerste vrouwen die zowel zakelijk als creatief haar eigen weg heeft gekozen. Ja, in de VS was Dolly Parton een nationale bekendheid. Artiesten van binnen en buiten de muziekwereld die eren de vrouw die ze al sinds hun jeugd als grootheid hebben meegemaakt. Ja, dank je Dolly voor al het moois wat je op deze wereld voor ons hebt gedaan. Zo zegt de collega countryster Reba McEntire op X. Het overlijden heeft ook zangeres Dionne Warwick diep geraakt. De hemelse vader heeft besloten een van zijn kinderen tot zich te nemen, zo wordt er gezegd. Actrice Julia Roberts bijvoorbeeld, die kende Dolly Parton van de opname van de filmcomedie Steel Magnolias, waarin ze beide speelden. Dolly was een betoverende en heerlijke vrouw. Ik ben blij dat ik haar gekend heb. Het is een verrijking van mijn leven. Ook de Muppets, ja, die staan stil bij het overlijden van Dolly Parton. De poppen uit de gelijknamige show waren meermaals met Parton op tv te zien. Er zal nooit meer zo iemand zijn als Dolly Parton. Ze stond als zangeres, songwriter, actrice en filantroop aan de top. Ze bracht licht in deze wereld. En we zijn dankbaar voor elke seconde die wij met haar op en achter het podium mochten doorbrengen. Dat zegt Kermit de Kikker. Ja. En bij wereldster Beyoncé staat een prominente verklaring op haar website. Jij was de graadmeter, jij was de polster, zo luidt het. Je hebt ons zoveel geleerd over hoe je zelf uniek kunt zijn. Dolly Parton, rest in peace.

toonaangevende bladen was Jolene de beste countryplaat ooit, hè? Dolly Parton, rest in peace, hoorde Jolene. Even de files in de Lage Landen. Breda, Gorinchem, de A27. Daar is het druk op de weg, dus hou er rekening mee. Ook de N3, zeg maar, zijn wegwerkzaamheden. Sowieso nog tot volgend jaar, 21 april. Hallingen, Afsluitdijk, bij Sneek. Daar wordt aan de weg gewerkt. Is het oppassen geblazen en langzaam rijden. Bij Hogeveen zijn wegwerkzaamheden op de N48 en de N50. Ook Emmeloord-Zwolle en Zwolle-Emmeloord. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Ja, op 6 september is het daar klaar. En dan kun je daar weer doorrijden. Middelburg, Brouwersdam, daar is het druk. Daar zijn vooral bij Haamstede wegwerkzaamheden. En als laatste de N57 Middelburg tussen Zeroskerke, Schouwen en Burg Haamstede. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Dus allemaal druk op de weg vandaag op deze woensdag.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Vier opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben drie journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Eén journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 100% voor jou. Info. En hits. Langstraat
1: FM. Erik op woensdag. Hi.

Ja, ze hebben goed geluisterd, want vorige week draaide ik hem al Sylvia Romy en Prima Donna. En toen zei ik erbij van, ja, mag voor mij in de herhaling. Nou, hij zat er weer in, hè, in dit uur in elk geval bij Langstraat FM. Sylvia Romy en Prima Donna. Ja, goedemorgen. Het is vandaag woensdag 26 augustus. Dit is voor de wekker wakker, het midden van de week. Ja, het eerste uur al wat aandacht voor Dolly Parton, want ze is niet meer. Ja, er zijn heel wat artiesten die laten weten dat ze geschrokken zijn. Zangeres Kelly Clarkson bijvoorbeeld, die zegt dat Parton een ongelooflijk talent was en nog steeds is. En dat ze een verbazingwekkende hoeveelheid kunst voor ons allemaal heeft achtergelaten. Sabrina Carpenter bijvoorbeeld, een popzangeres die recentelijk wereldwijd doorbrak, reageert ook. Het enige wat ik kon zeggen, dat we elkaar voor het eerst ontmoeten was. Ze is echt een engel op aarde en we lijken wel zussen. Ja, de twee zangeressen werkten in 2025 samen aan een country geïnspireerde remix van Carpenter's nummer Please, Please, Please. Dolly Parton, vandaag nog tot 9 uur af en toe wat aandacht voor deze wereldzangeres die er dus niet meer is.

0: Wakker worden met Erik van Vliet.
1: Hier hoor je de classics en het beste van nu. 100% voor jou.

Selena en Why hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze woensdag. Ja, vandaag een belangrijke dag wel weer, want Kamerleden Lisa Westerveld en Fleur Akkema die worden vandaag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie in verband met corona. En op het WK roeien komt Carolien Florijn in actie in de Skif. Ja, het weer vandaag, zonnige periode en wolken. Vooral vanmorgen en later op de middag kunnen in de Langstraat wat regen en onweersbuien voorkomen. Op andere plekken blijft het droog. Het wordt ongeveer 23 tot 27 graden. We hebben te maken met een zwakke tot matige oostenwind. Vandaag dus de korte broek maar weer aan.

Want als je ze vertelt van je theatertje, dan zeggen ze, kom je wel overheen. Klein theatertje, ja, klein theatertje. Dat zijn van die ideeën, jongen, die heeft iedereen. Want bijna alle mannetjes, die hebben van die plannetjes. Van eigenlijk moest ik toch nog eens een keer een tandemtocht naar Cameroen of in het vreemdelingenlegioen. Maar dat kan nooit voor je baan, of voor je buurt, of voor je eer. En jij denkt ook, ah, wat, theatertje. Theatertje, klinkt eigenlijk wel gek. Met zo'n theatertje schij uit een klein theatertje. En al dat zenuwleien en die zorgen op mijn nek. En daarna krijg je dan de tijd van een theatertje. Ach ja, dat idee, dat heb ik vroeger ook nog eens gehad. Ja, ik weet nog goed, een klein theatertje. Dat is waar, een klein theatertje. Het mijne dat zou komen in de Haagse binnenstad. Maar als iemand dan iets zegt van een theatertje...

wijze plannetjes. Je hoort ze niet, je ziet ze niet meer staan. En of je daar nou goed aan doet, en of je dat nou laten moet. De dingen gaan nou eenmaal altijd als ze moeten gaan. Jij wil een theatertje, een klein theatertje. Met alles dan erop en dan eraan. En je krijgt iets van Gods akker, en je krijgt iets van Gods watertje. En je denkt, als ik het nou niet doe, komt dat er nooit meer van. En zo ren je rond de... Voor de hiervergunning, en voor de daarvergunning, en voor de dansvergunning, en voor de bouwvergunning, en voor de breekvergunning, en voor de vergunning voor minderjarig vrouwelijk personeel. En de vergunning om te spelen, en de vergunning om muziek te maken, en de vergunning om muziek te maken bij het spelen. En naarmate de opening met de première nadert, wordt de paniek steeds groter. En iedereen gaat door elkaar lopen. De man van de drankjes, de pianostemmer, de schilder, de loodgieter, de timmerman, de tegelzetter. En je loopt daar zelf tussendoor met een gezicht van, wat moet dit worden, was ik helemaal nooit aan begonnen, want dit wordt helemaal niks. Maar ineens dan is het er. Ja, theatertje, een klein theatertje. En je denkt dat je je ogen niet gelooft. Theatertje, ja toch een klein theatertje. En je schudt nog ongelovig, niet begrijpend met je hoofd. Maar je ziet je 100 stoeltjes en je ziet je 100 spoeltjes. En de lichtjes langs de wanden en de slang verrast gaat branden. En de schroeven en de moeren en de planken op de vloeren. En de wasbak, de piano en een lekkere bontgordijn. Je hebt een theatertje, een klein theatertje. En weet u wat het is? Het is te klein.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Let op als je de komende dagen over de Altenaweg in Waalwijk moet rijden. Sinds dinsdag staat hier namelijk een flitspaal. Het is niet vreemd dat ervoor gekozen is om hier een flitspaal neer te zetten. De Altenaweg is al vaker het decor geweest van verkeersongelukken. Vorig jaar verliep één verkeersongeluk dodelijk af. En moet blijken of een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen. De gemeente Leun op Zand gaat een proef starten met een grondstoffenbrengpunt. Op de markt in Kaatsheuvel kunnen mensen vanaf 11 september hier allerlei klein chemisch afval inleveren. Met deze proef wil de gemeente Leun op Zand onderzoeken of dit van toegevoegde waarde kan zijn. In Waalwijk en Heusden werd eerder deze week een soortgelijke proef bekendgemaakt. Vanaf 31 augustus start de gemeente Heusden met meerdere werkzaamheden aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd in twee richtingen en de Tuinbouwweg wordt gedeeltelijk breder. Ook wordt er op termijn een nieuwe rotonde op de weg geplaatst. De provincie Noord-Brabant heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen. RKC Waalwijk heeft een nieuwe algemeen directeur. Rob de Groot schuift door van de positie van commercieel directeur naar algemeen directeur. De Groot neemt daarmee het stokje over van Willem van der Linden, die afgelopen zomer onverwachts vertrok naar Vitesse. Rob de Groot is een geboren en getogen Waalwijker en geeft aan enthousiast te zijn over zijn nieuwe functie. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Back to the 80s.

Ja, ze treden nog steeds op, alleen dan zonder Freddie Mercury uiteraard. Hè. Queen hoorde je met It's a Hard Life, de ethische remix en de voice-over. Bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Het is 7:58. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. We kijken even naar het nieuws. Ja, coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het onderling nog niet.

0: steun is in de Tweede Kamer. Ja, de oppositie vraagt zich af of dat wel haalbaar is. Het zit muurvast, zo zegt de pro van... Pro-leider Klaver bijvoorbeeld afgelopen maandag. Hij zegt, we zijn er nog lang niet. Nee. En rifhaaien die komen minder vaak voor op de plekken rond Curaçao, waar sprake is van meer menselijke activiteit. Zo blijkt vooral kustbebouwing en intensieve duikactiviteit die hangen samen met lagere aantallen van de dieren. Zo blijkt uit onderzoek. Ja, Curaçao valt op door het lage aantal waargenomen haaien. Per camerameting werden gemiddeld 0,04 haaien geregistreerd. En dat is het laagste gemiddelde van de onderzochte eilanden. Ja, op Aruba was dat 0,19, op Bonaire 0,18, op Sint Maarten 0,27 en Saba 0,29. Ja, dus de onderzoekers die vonden op de bewoonde eilanden een duidelijke relatie tussen menselijke activiteit en de aanwezigheid van de rifhaaien. Dus zijn er meer mensen aanwezig, dan zijn er minder rifhaaien. Ja, op een of andere manier. Goed, en de Amerikaanse president Donald Trump die heeft in juni meer dan 1000 beurstransacties gedaan. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling. In de VS zijn er eigenlijk geen regels die moeten voorkomen dat de president zijn positie gebruikt voor financieel gewin. Een verhaal over een van de voorgangers van Trump, bijvoorbeeld Harry Truman, bekend als de president die opdracht gaf tot het gebruik van atoombommen tegen Japan, had naar eigen zeggen helemaal geen rode cent. Ja, nee, en hij was president. En toen in 1953, toen vertrok deze president uit het Witte Huis. En toen had hij gewoon geen rode cent op de bank. Dus hij moest van ellende in een klein huisje in het platteland van Missouri gaan wonen. En daar leefden de Trumans in relatieve armoede. Ja, nou dat is met Trump even wat anders. Ja, die heeft nog wel wat centjes op zijn rekening staan. En verder nog meer nieuws als laatste. Kindermishandeling. Ja, er komt vaak een situatie aan het licht waarbij een kind is mishandeld. Ja, het pleeghuisje, een meisje uit Vlaardingen bijvoorbeeld, of twee mishandelde kinderen in Stadskanaal, zijn daar wat voorbeelden van. Het lijken uitzonderingen, maar uit onderzoek blijkt dat de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen. Ja, de volgende tekst is erg schrikbarend. Het gaat om situaties waarbij een kind voor langere tijd systematisch en ernstig is mishandeld. Bijvoorbeeld vastbinden, opsluiten, wurgen, urine moeten drinken. Het is te erg voor woorden. In het Nederlands is er dan ook geen woord voor deze mishandeling van kinderen. Ja, in het Engels heet het child torture. Het is te vertalen als kindermarteling. Ja, het komt gewoon ook in Nederland voor. Ja, bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing en onmacht. Bij kindermarteling is er ook sprake van opzet en het plezier halen uit de macht over een kind. Ja, het is een blinde vlek momenteel in Nederland. Dat zegt psycholoog Leonie Koppens. In de Verenigde Staten wordt er al een tijdje onderzoek gedaan. Ze weten beter in wat voor gezinnen kinderen worden gemarteld en hoe dat opgespoord kan worden. In Nederland is er te weinig kennis en zicht op situaties van kindermarteling. Ja, men weet niet eens hoe vaak het voorkomt. Ja. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, er worden ook signalen op school gegeven. Hè? Een belangrijke rol speelt de school erin voor het signaleren van de marteling. Bij de situaties waarbij een kind naar school ging, waren op school bijna altijd aanwijzingen van mishandeling aan het licht gekomen. Zo heeft de school van het mishandeld meisje in Stadskanaal zowel bij Veilig Thuis en ook de huisarts een melding gedaan. Ja, de school van een mishandeld kind in een gezinshuis in Niekerk die speelde een cruciale rol in het stoppen van de mishandeling. Dat het kind met een bijtwond van een hond op school was gekomen. Ja. Hoe kun je nou als ouder je kind mishandelen? Ja, het komt echt voor. En vaker als dat men denkt in Nederland.
1: Dit is de Flitsschijf.

André Kooistra, je bent vandaag de dagtopper voor deze woensdag 26 augustus op Langstraat FM om 7:45. Ja, nou ja, ik zei het al, het eerste uur hadden we de aandacht voor. Dit uur natuurlijk ook, hè. Dolly Parton, overleden, rest in peace. Ja, voormalige president Bill Clinton, die eert Dolly Parton als een geweldige liedjeschrijver en een uitvoerende kunstenaar die de verhalen van alledaagse Amerikanen vertelde met eerlijkheid, nederigheid en haar hart. Hij prijst haar voor de inzet voor haar strijd tegen analfabetisme. En president Trump die heeft de opdracht gegeven om de Amerikaanse vlag een week lang half stok te hangen. Dit is een verlies voor miljoenen mensen. Er was nooit iemand als zij en die zal er ook nooit zijn, zo zei hij. Ja, en voor de Britse muziekgrootheld Elton John kwam de dood van Dolly Parton hard aan. Dolly Parton coverde zijn hit Don't Let the Sun Go Down on Me op haar album Rockstar. Ja, Elton John die noemde haar een unieke en onvervangbare artiest.

Dolly Parton en Elton John. Don't let the sun go down on me. Voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag. Ja, Dolly Parton die leed voor haar dood kort aan kanker. Dat heeft de familie bekendgemaakt. Om welke vorm van kanker het precies ging, dat is niet bekendgemaakt.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Vier opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben drie journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Eén journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige periode. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Dolly Parton, rest in peace. Ze had ook nierproblemen. Ze had ook een auto-immuunziekte. Ze overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Haar neef Brian Seaver die maakte het nieuws bekend in een video die je op internet kunt bekijken. Ja, Dolly Parton, je hoorde Blue Bonnet Breeze voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Dolly Rebecca Parton werd op 19 januari 1946 geboren in een gezin dat ze later beschreef als straatarm. Ze was het vierde kind van 12 van een kleine tabaksboer en zijn muzikale vrouw uit de Great Smoky Mountains, ja, in Tennessee. Haar moeder had haar handen vol aan het verzorgen van een grote kinderschare en het huishouden in een hut met slechts één slaapkamer op hun zelfvoorzienend boerenbedrijf. Ja, de vader werkte hard op het land en in de bouw, maar was volgens Dolly Parton ook heel slim en wist altijd wel een goede deal te sluiten over wat dan ook. Ja, Dolly Parton zei later dat ze van hem haar zakelijk instinct erfde en van haar moeder haar liefde voor muziek. Ja, Dolly Parton is niet meer, rest in peace. Ja, we zullen er straks nog een liedje van draaien. Hè? Nog ander nieuws trouwens. De corona-verhoren gaan vandaag verder. De parlementaire enquêtecommissie die verhoort Kamerlid Lisa Westerveld. Nu van Pro in coronatijd van GroenLinks en voormalige PVV-Kamerlid Fleur Akkema. Ze was in de coronajaren zorgwoordvoerder van de PVV en werd later minister van Volksgezondheid. Beide verhoren kun je weer zien via de politieke kanalen. En de wereldkampioenschappen roeien gaan verder vandaag op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. De NOS doet live verslag via een livestream en die begint vanmiddag om 4 uur. En verder nog oorlognieuws. Ja, doe het liever niet, maar het is er nou eenmaal zo. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. Ja, of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook geen bewijs geleverd. De regering Trump die voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens het persbureau zijn er bij 68 aanvallen in het afgelopen jaar ruim 200 mensen overleden. Ja, en journalisten van een Frans persbureau die zijn belaagd op de westelijke Jordaanhoever. En mogelijk geen Feyenoord-fans bij het duel met NEC vanwege vuurwerkincident bij Cambuur. Ja. Dus wat dat betreft wordt het een voetbalwedstrijd die gespeeld wordt, ja, zonder publiek. Of althans, zonder de Feyenoord-fans. Het is woensdag, mensen. Gehaktdag. Midden van de week.

0: voor de wekker.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.
2: Live op de radio. De Back to Back Classic.

voor de wekker wakker in de 90s remix. De back-to-back classic samengesteld door de voice-over. Ja, het weer vandaag. Er zijn wolkenvelden. In het zuiden, in de Langstraat, is er kans op een bui. Vanmiddag dan zijn er wat zonnige perioden. In de regio Waalwijk, Heusden en Dongen, Tilburg. Ja, en er komen ook stapelwolken voor. Met later in de middag in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Ja, het is lekker weer, hè. De oostenwind die is zwak en matig vanavond en de komende nacht richting donderdag zijn er opklaringen. Het wordt in de nacht rond de 13 en 17 graden. Donderdagochtend, morgen, is er wel wat meer bewolking. Lokaal is er ook kans op een onweersbuitje. En later zijn er zonnige perioden, maar ook wolken. En dan wordt het zowat 30 graden en is het broeierig warm. Info en

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Let op als je de komende dagen over de Altenaweg in Waalwijk moet rijden. Sinds dinsdag staat hier namelijk een flitspaal. Het is niet vreemd dat ervoor gekozen is om hier een flitspaal neer te zetten. De Altenaweg is al vaker het decor geweest van verkeersongelukken. Vorig jaar verliep één verkeersongeluk dodelijk af. En moet blijken of een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen. De gemeente Loon op Zand gaat een proef starten met een grondstoffenbrengpunt. Op de markt in Kaatsheuvel kunnen mensen vanaf 11 september hier allerlei klein chemisch afval inleveren. Met deze proef wil de gemeente Loon op Zand onderzoeken of dit van toegevoegde waarde kan zijn. In Waalwijk en Heusden werd eerder deze week een soortgelijke proef bekendgemaakt. Vanaf 31 augustus start de gemeente Heusden met meerdere werkzaamheden aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg.

0: denken.
1: Ja, vorige week was ze nog te horen bij Peter Sterkenburg. Want hij had een interview met deze Fee. Hè? Ja, dit was haar nieuwste plaat die voorbij hoorde komen bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. Even kijken naar de laatste berichten. Ja, Vlegeldag vandaag in Bennekom. Een oogstfeest op iedere laatste woensdag van de volle week van augustus. Ja, Vlegeldag wordt al meer dan 30 jaar georganiseerd in Bennekom. Dat ligt bij de gemeente Ede. Ja, Vlegeldag is een oogstfeest dat alles te maken heeft met het verbouwen, het verwerken van graan en het oogsten. En vroeger in de tijd voor de mechanisatie werd overal gedorst met behulp van dorsvlegels. Nou ja, Vlegeldag worden ook spelletjes gedaan. Hè. Hoe lang kun je als vlegel hangen aan een balk? Worden wedstrijden georganiseerd en zo. Dus erg gezellig. Ik ben er heel vaak geweest vroeger toen ik daar in de buurt woonde. Ik woonde toen namelijk in Ede. Hè. Ja. Dag van de Helden is het vandaag in Namibië. Het is ook de Repentance Day in Papua Nieuw-Guinea. De dag van de officiële erkenning is het in Abchazië. Dat is misschien ook wel leuk om een keer op het kaartje op te zoeken. En het is in Spanje het tomatenfeest. Ja, slaperig plaatsje. Dat wordt een compleet slagveld waar men elkaar bekogelt met tomaten. Lijkt me leuk om dat een keertje te doen. Goed, nog even de laatste berichten. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gewenst. Het vulddoel voor de gasopslagen is niet meer haalbaar. Dat zegt de GasUnie. Dat levert bij een normale winter niet direct problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder. De Nederlandse gasbergingen waren op 24 augustus voor ongeveer 44% gevuld. En in dezelfde periode van 2023 was dat nog 94%. En de politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdagmiddag vlak bij de Maas in Venlo werd gevonden. De politie wil niks zeggen over de identiteit van de verdachte in verband met het onderzoek. Ja, de 40-jarige vrouw kwam uit Venlo. Nou ja, de politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak. Maar men gaat nu al uit van een misdrijf. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag rond 3:15 door een wandelaar gevonden aan de professor Gelissen-Zingel ter hoogte van de Stadsbrug. Hulpdiensten hebben het gebied ook een tijdje afgezet voor onderzoek. Goed, en nog een laatste bericht uit Brabant. De 67e editie van de Brabantse Dag die vindt weer plaats. Het is de grootste theaterparade die we eigenlijk kennen. Jaarlijks komen er 40.000 mensen op af. Dat is niet mis. Nee.

Het staat bekend om de indrukwekkende wagenbouw, straattheater en grenzeloze verbeeldingskracht. Ja, de 67e editie, 30 augustus, dan gaat dat plaatsvinden. Dus de Brabantse dag in de plaats Hezen. Ja, dat zie ik goed, hè? Ja, Hezen.

0: zondag Goedemorgen Langstraat met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijn.

De autowasserij blues door Cornelis Vreeswijk, hè, van heel lang geleden. Ja, vandaag is het 26 augustus, het is de geboortedag vandaag van Dr. Alban. Kennen we hem nog, de tandarts? Ja, de rapper die we kennen van It's My Life. Een paar andere hits had hij ook nog een keertje. Hij heette in het echt Alban Wappa en kwam uit Nigeria. Hij woonde in Zweden en hij heeft altijd het beroep tandarts uitgeoefend en ging daarbij ook nog zingen.

gaan met die banaan, zeggen ze zelfs. De Poortjes die hoorde je met Foodle People. Dit was hem weer. Dit was voor de wekker wakker op deze woensdag. Met vandaag wat extra aandacht te geven aan Dolly Parton, de rest in peace, die gisteren, wat gisteren bekend is geworden dat ze overleden is.

de Queen of Country, maar ze werd in het begin werd ze altijd de bubblegum popzangeres genoemd, hè? Dat is ook leuk om te weten. Hey, ik spreek je morgen weer. Tot dan.

0: skiën? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon één baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in dit ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leeg staan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de twee verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Let op als je de komende dagen over de Altenaarweg in Waalwijk moet rijden. Sinds dinsdag staat hier namelijk een flitspaal. Het is niet vreemd dat ervoor gekozen is om hier een flitspaal neer te zetten. De Altenaarweg is al vaker het decor geweest van verkeersongelukken. Vorig jaar verliep één verkeersongeluk dodelijk af. En moet blijken of een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen. De gemeente Loon op Zand gaat een proef starten met een grondstoffenbrengpunt. Op de markt in Kaatsheuvel kunnen mensen vanaf 11 september hier allerlei kleinchemisch afval inleveren. Met deze proef wil de gemeente Loon op Zand onderzoeken of dit van toegevoegde waarde kan zijn. In Waalwijk en Heusden werd eerder deze week een soortgelijke proef bekendgemaakt. Vanaf 31 augustus start de gemeente Heusden met meerdere werkzaamheden aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd in twee richtingen en de Tuinbouwweg wordt gedeeltelijk breder. Ook wordt er op termijn een nieuwe rotonde op de weg geplaatst. De provincie Noord-Brabant heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen. RKC Waalwijk heeft een nieuwe algemeen directeur. Rob de Groot schuift door van de positie van commercieel directeur naar algemeen directeur. De Groot neemt daarmee het stokje over van Willem van der Linden, die afgelopen zomer onverwachts vertrok naar Vitesse. Rob de Groot is een geboren en getogen Waalwijker en geeft aan enthousiast te zijn over zijn nieuwe functie. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deze morgen Erik Vorvliet. Ready for the sun.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana vereist op 500 vierkante kilometer een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Ja, klanken van wel eer. Je hoorde een Nederlandse band, de Novo Band. En You're Gonna Be Mine, een plaat uit 1986. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat. Lang uit tot 12 uur zijn we bij je. Nog een klein beetje in de vakantiestemming. Maar vanaf volgende week gaan we weer helemaal los. Het is 18 graden in de Langstraat. En we hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Want er staat op de A2 wat verkeer. Dus de Waalbrug bij Zaltbommel en de afrit Kerkdriel. Daar staat wat vertraging. Nee, daar staat de flitser trouwens. Wacht even, ik ben even te vlug. Dan op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Waspik en Waalwijk. 3 minuten vertraging. En op de A59 Den Bosch knooppunt Zonzeel tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Richting de A27. Daar staat ook wat vertraging. Dus houd daar rekening mee. En waar je ook rekening mee moet houden is dat er heel veel leuke muziek onderweg is. En we beginnen met Sienna Spiro.

0: En Spiro hier op Langstraat FM. En gisteren is het nieuws binnengekomen dat onze Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Een dame die maar liefst meer als 3000 nummers heeft uitgebracht. Ja, je hoort het goed, 3000 nummers. En ja, wie kent haar grootste niet? I Will Always Love You, ook nog eens een keer uitgebracht door Whitney Houston. Ja, je hoort natuurlijk ook 9 to 5 en natuurlijk het duo... samen met Kenny Rogers en Islands in the Stream. Ja, om een beetje Dolly Parton te herdenken, gaan we Jolene draaien.
1: Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling.

0: Ze had maar liefst 25 nummer 1 noteringen in de Amerikaanse hitlijsten. En ja, ik zat eigenlijk te twijfelen of ik ging I Will Always Love You draaien. Of Jolene, wat, ja, dat zijn eigenlijk een beetje mijn favorieten. Wat zijn jouw favorieten, Siem? Oh, wacht, ja? Ja,
1: ja? Van Dolly Parton. Ja. Ja, ik ben wel groot fan van Jolene. Ik weet niet of je dat weet, maar er is ook een op YouTube staat een cover van Jolene van haar nichtje Miley Cyrus.
0: Ja.
1: En die is ook heel, heel leuk.
0: Ja, die is ook heel leuk, dat klopt. Ja, ja. Je bent goed op de hoogte.
1: Zeker.
0: Ja, maar dat wist ik. Ik wist het wel, nu je het zegt, maar ik was wel weer vergeten. Maar er kwam net nog een collegaatje binnenlopen. En ja, dat was ik ook vergeten. Maar er is ooit een schaap vernoemd.
1: Naar Dolly Parton,
0: naar
1: ja.
0: Dolly Parton,
1: het allereerste gekloonde schaap ter wereld is naar Dolly Parton vernoemd.
0: Ja.
1: Daarvoor moeten we even terug naar 1996. In de Schotse universiteit is een schaap gekloond met siliconen implantaten.
0: Siliconen.
1: Siliconen implantaten. Ja. Ja. En de wetenschappers die het schaap gekloond hebben, die moesten bijna siliconen implantaten, siliconen borsten, die moesten meteen denken aan Dolly Parton. En daarom is het allereerste gekloonde schaap ter wereld Dolly genoemd.
0: Ja, maar volgens mij was het bij Dolly geen implantaten, hè?
1: Nee, maar Dolly Parton had namelijk wel best grote borsten. En ja, vandaar dat de link snel gelegd werd.
0: Ja,
1: het schaap
0: eerst
1: is nog best oud geworden uiteindelijk.
0: Ja, het was eerst de borst en daarna kwam Dolly, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, het schaap is 2003, dat is dan niet oud, 7 jaar. Is dat oud voor een schaap?
1: Oh, daar heb ik dan weer geen expertise van, maar ik denk het wel.
0: Oh ja, onze boer Arjan die zal zo wel even reageren. Die weet ongeveer wel hoe oud de schaap kan worden.
1: Precies.
0: Dankjewel voor de informatie.
1: Alsjeblieft.

en ik zei het al, onze boer Arjan die gaat reageren. En Arjan heeft ook gereageerd. Een schaap kan een jaar of 17 worden. Dus ja, onze Dolly die is wat eerder overleden. Maar afhankelijk van het ras, dat is ook nog zoiets. Maar meestal worden ze niet zo heel oud. En meestal worden ze wel eerder doodgemaakt voor shawarma. Dat is wel heel erg zielig. Ik ben echt een dierenvriend. En ik ben naar Turkije op vakantie geweest. En daar heb ik op een bepaald moment... ik had wat honger, dus ik was naar de boulevard opgelopen. En toen heb ik wat gegeten. En dan kreeg ik naderhand even te horen van wat het was. Dat heette kokoreç. En dat bleek achteraf dus gewoon schapendarm te zijn. Schapendarmen of zwezerik. Lamsdarmen, schapendarmen of zwezerikken. En dat wordt dan als een soort shawarma wordt dat gemaakt. Ik vond het eigenlijk helemaal niet lekker. Dus ik ga het ook nooit meer eten. En achteraf had ik het ook niet willen eten. Dankjewel, Arjan.

0: Felix Jen. Samen met Sandro Cavazza. Een All for Love. Zometeen Siem van der Kaam met het lokaal en het regionaal nieuws. En voor degenen die zoiets hebben van ik heb geen zin meer om naar de radio te luisteren. We hebben natuurlijk ook nog een tv-kanaal. En daar komen heel wat leuke items voorbij. Ook wat er afgelopen week zo allemaal is gebeurd. Kijk ook eens een keertje naar Langstraat TV als je dat nog niet ontdekt had. Ja, wij zijn van alle markten thuis. Kan het ook niet helpen. Tijd voor de Grandmaster Flash and the Furious 5. Oh, dit is oud. Jack and Jill went up the hill. Ja, die dus. Here's the message. En zometeen, niet vergeten, Siem van der Kaam.
1: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Let op als je de komende dagen over de Altenaweg in Waalwijk moet rijden. Sinds dinsdag staat hier namelijk een flitspaal. Het is niet vreemd dat ervoor gekozen is om hier een flitspaal neer te zetten. De Altenaweg is al vaker het decor geweest van verkeersongelukken. Vorig jaar verliep één verkeersongeluk dodelijk af. En moet blijken of een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen. De gemeente Loon op Zand gaat een proef starten met een grondstoffenbrengpunt. Op de markt in Kaatsheuvel kunnen mensen vanaf 11 september hier allerlei klein chemisch afval inleveren. Met deze proef wil de gemeente Loon op Zand onderzoeken of dit van toegevoegde waarde kan zijn. In Waalwijk en Heusden werd eerder deze week een soortgelijke proef bekendgemaakt. Vanaf 31 augustus start de gemeente Heusden met meerdere werkzaamheden aan de tuinbouwweg in Haarsteeg. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd in twee richtingen en de tuinbouwweg wordt gedeeltelijk breder. Ook wordt er op termijn een nieuwe rotonde op de weg geplaatst. De provincie Noord-Brabant heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen. RKC Waalwijk heeft een nieuwe algemeen directeur. Rob de Groot schuift door van de positie van commercieel directeur naar algemeen directeur. De Groot neemt daarmee het stokje over van Willem van der Linden, die afgelopen zomer onverwachts vertrok naar Vitesse. Rob de Groot is een geboren en getogen Waalwijker en geeft aan enthousiast te zijn over zijn nieuwe functie. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Ja, het ziet er vandaag nog wel lekker uit, kan ik je verzekeren. Het wordt vandaag zo'n 24 graden, morgen naar de 27. Maar hou er wel rekening mee dat er morgenavond en vrijdag en zaterdag een hele hoop regen kan gaan vallen. Dan heb ik nog wat verkeersinformatie. Bij de afrit tussen Waalwijk staat een flitser te wachten op dat jij te hard langs komt rijden. En ook tussen Waspik en Knooppunt Hooipolder naar de A27. Daar staat ook een leuke flitser te wachten.

0: Zometeen hebben we ook nog een dokter die jarig is. Een hele leuke. Ja, dat zometeen. En we hebben ook nog natuurlijk het lokaal en het regionaal nieuws. Het volgende uur. Het landelijke nieuws komt ook nog even langs. En we gaan het straks ook nog even hebben over de trek in Kaatsheuvel. Wat dit weekend gaat plaatsvinden. Jorden overigens BB Rexha samen met de heren van Fateless.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.
0: Ja, ken je deze ook nog? We gaan terug naar 2007. Ja, anderhalve week geleden lag ik nog op het strand. Waar de heren altijd het zomerconcert geven. De heren van Bluff, hier is Alles is Liefde. Alles is Liefde.

Alles is liefde. Je hoorde de heren van Bluff. Alles is liefde. Ja, we hebben een jarige vandaag. Ja, en wie is er dan jarig? Dr. Alban is jarig. De zingende tandarts uit Zweden. Ja, nee, uit Zweden. Uit Zwitserland bedoel ik, ja. Die is jarig vandaag. Hij wordt vandaag 69 jaar oud. Ja, 69. Wat een leeftijd eigenlijk al, hè. 7 studioalbums heeft hij gemaakt. En zijn laatste album was in 2021. En toen zei hij...

Hij is vandaag maar liefst 69 jaar geworden. Hij woont nog steeds in Zweden. En hij is nog steeds ook een klein beetje bezig met muziek. Ja, Stockholm, voor degene die koffie willen met gaan drinken met hem. Tandarts gebeuren doet hij in ieder geval niet meer. En hij heeft zijn mooie dreadlocks inmiddels ook verloren. En wie haar nog niet verloren is, is Shania Twain.

Plain with Tease. En Hey There Delilah. Oh, een beetje romantiek zo op de vroege ochtend. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Zometeen na het nieuws gaan we het hebben over Trek en Trek. Dat dit weekend plaatsvindt in Kaatsheuvel. Maar voordat het zover is, even nog muziek uit 1977. Danny Williams.

0: Johnson? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Studio. Daar loopt er even eentje heel hard de studio uit. Dus Corina, we gaan het zo meteen hebben over de trekkertrek. Je hoorde Phil Collins. We hebben wat verkeersinformatie voor je. Daar staat een flitser tussen Wasbeek en Knooppunt Hooipolder. Op de afrit naar de A27. Dus hou er rekening mee. De temperatuur is 19 graden in de Langstraat.

0: sombere hoor je muziek uit het hedendaagse hitgebeuren. Ja, en ze is inmiddels aangeschoven. Ze is weer binnen. Ze was even net naar buiten gevlogen. Corina, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, daar is ze weer.
1: Zeker, daar zijn we weer.
0: Ja, het komt eraan. Het trekker-trek. Aankomend week einde 28 en 29 augustus.
1: Zeker.
0: Het
1: dan gaan we het weer doen.
0: Het zooitje. Carnavalsvereniging.
1: Nee.
0: Of nee, vriendengroep. Het zooitje. Ja, maar ja. Jullie zijn ook met carnaval altijd bezig als het zooitje.
1: Ja, daar doen we ook mee. Soms dingen mee, inderdaad. Ja, ja. Kleine dingen.
0: Oké. Ja, trekker-trek. Voor de hoeveelste keer dit jaar?
1: De 13e keer.
0: De 13e is een ongeluksgetal, hè?
1: Ja.
0: Dat moet ik eigenlijk niet zeggen zo.
1: Nee, gaan we ook niet over hebben, toch?
0: Nee, daar gaan we
1: het
0: niet over hebben.
1: We gaan er gewoon weer een heel mooi jaar van maken.
0: Ja. Ooit heel klein begonnen, het wordt steeds groter. Wat zijn de plannen dit jaar? Nou, de plannen, de uitvoeringen zijn al bezig, want jullie zijn al aan het opbouwen.
1: Zeker, we zijn al aan het opbouwen. Ik denk dat we dit jaar weer een heel mooi programma neer hebben gezet.
0: Mm-hmm.
1: Programma voor de complete familie. We hebben...
0: Ja, maar dat is voordat we het programma gaan doen.
1: Ja.
0: Dat jullie hebben voor groot en voor klein.
1: Zeker. Wij willen echt voor heel het gezin willen wij een hele leuke dag verzorgen, om het zo maar te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En ook natuurlijk, want op vrijdagavond staat eigenlijk wel voor de deelnemers de Langstraat toch eigenlijk wel in de spotlight. Dan willen we heel graag plaats maken voor de lokale deelnemers. Dus dan hebben we ook een speciale Langstraatklasse. Dus dan maken we echt plaats voor de Langstraatdeelnemers. Op zaterdag is iedereen welkom. Op vrijdagavond hebben we ook nog wat andere klasses rijden. Waardoor dat er wel ook deelnemers van buitenaf zijn. Maar ja, dat is wel echt. Vrijdagavond staat eigenlijk wel toch in het teken van de Langstraat. De zaterdag staat echt in het teken voor heel de familie. En op zaterdagmiddag hebben we dus een speciale kindermiddag. Dus dan is er heel veel te doen voor de kinderen, maar dus ook voor de volwassenen. We hebben een speciaal oldtimer terrein waar echt hele oude machines draaien, in werking zijn.
0: Ja, machines, dus oude trekkers met...
1: Een oude dorskas.
0: Oh ja, met ja. Wat er eigenlijk vroeger allemaal achteraan ligt. Dorskas van die hooiwagens, met hooistrooiwagens en zo.
1: Bepaalde vrijwilligers, leden van onze vereniging, zo moet ik zeggen... Die zijn mee speciaal spullen wisten laden en alles. Zodat dus zaterdag dat echt tentoongesteld kan worden, zeg maar. Dus ik denk dat we dus inderdaad, dan zijn we letterlijk van jong tot oud. Want wie dus iets om brullende motoren geeft, die gaat lekker bij de trekker-trek kijken. Geef je om oldtimers, dan ga je lekker naar het oldtimerterrein. Maar heb je kinderen bij, die zijn van harte welkom op de kinderweide. Dus we hebben echt van jong tot oud.
0: Maar de kinderen, dan ga ik de vraag, mogen ze ook trekker rijden?
1: Ja, we hebben zelfs een klein speciaal tractortje met een echte sleepwagen erachter gemaakt.
0: Oké, dat zou ook echt zo'n wedstrijd kunnen doen.
1: Een wedstrijd, ze rijden eigenlijk op een baantje op en neer.
0: Ja, oké.
1: Dus ook voor de deelnemers, of voor de kinderen inderdaad, hebben we dus een mini-tractortje. Dus die kunnen hun eigen trekker-trek rijden.
0: Ja, want dat is voor die kinderen is het niks zo moois op een trekker te zitten.
1: Ja, nou dat. Het is een klein tractortje, maar dus echt op kinderen... Op een kindermanier inderdaad.
0: Heb je voor Lotte ook een tractor? Of,
1: Ja, als ze wil wel, zeker. Ja. We hebben hele fanatieke omroepers altijd. Ja. Onze omroepers.
0: Ja.
1: En de omroepers die staan, zijn overal voor te porren. Dus als je wil...
2: Lotte? Nou, misschien dat ik wel op die kindertractoren kan beginnen. En dan is misschien beter...
0: Die velgen kun je niet kapot rijden.
2: Nee.
0: Ja, dat is een nieuwe toiletaanduiding. Even bij de wees. Ik dadelijk even een grapje tussendoor.
1: Okay.
0: Voor de dames en voor de heren. Er hangt op de wc hangt, de deur hangt een wiel. En voor de heren wc is het een onbeschadigde velg. En voor de dames wc is het een hele beschadigde velg. Misschien een leuk idee voor bij jullie neer te houden.
2: Okay. Erik stelde de vraag aan de verkeerde generatie. Want wij...
0: Maar goed, we dwalen af.
1: Maakt niet uit.
0: Maar in ieder geval, voor groot en klein. De trekker is het ook met de poelen? Of dat ze zo'n sleepwagen?
1: Dat is echt de trekker-trek.
0: Ja.
1: Dus, die rijden we dus vrijdagavond en zaterdag overdag.
0: Mm-hmm.
1: En vrijdagavond dus speciaal eigenlijk grotendeels Langstraatklasse, stukje Duitse klasse. Dan mogen de voorbandjes iets verder van de grond af. En daarnaast hebben we een teamklasse. Dus op vrijdagavond rijden ze ook nog in een bepaalde teamklasse met drie verschillende tractoren. En die uitslagen van die drie tractoren worden bij elkaar opgeteld. En welk team dus met z'n drieën het verste komt, die zal dan winnen.
0: Mag je dan met drie John Deere's of moet je dan een John Deere sport?
1: Als je als vriendenclubje en de een heeft een John Deere, de ander een MF en de ander een Inter. Ze mag allemaal.
0: Ze weet het gewoon. Hè?
1: Daar maak je me niet helemaal gek mee, inderdaad.
0: Nee.
1: Dus, en op zaterdag gaan we dan eigenlijk de landbouwklasses rijden. Dus dan rijden de normale tractoren. Dan hebben we een stukje boerensportklasse. Dus daar zijn wat specialere tractoren. Dan komen de Powerpoolers Zuid nog hun eigen wedstrijd bij ons rijden. Dus die hebben ook nog een. Die maken nog weer meer spektakel op de baan. En daarnaast hebben we nog een vrachtwagenklasse, de IPTV. En die komen dus helemaal als laatste. En die gaan nog meer spektakel verzorgen. En we hebben nog een, iets meer als 10 deelnemers in de vrije klasse. En dan komen er dus geen tractoren op de baan, maar dan komen er allerlei voertuigen ineens op de baan voor de sleepwagen. Ja, en dan gaan we weer kijken wat daar weer van terecht komt.
0: Oké. Het is in ieder geval ieder jaar een groot spektakel. En ja, ik had zo graag gewild. Ik had het al bijna rond. Maar goed, wie weet gaat het nog wel gebeuren. Ik ga het er even over leggen. Maar dat zijn de motoren, maar dan is er natuurlijk ook nog heel veel spektakel 's avonds in de tent.
1: Zeker, want ook dat willen we ieder jaar voor de omgeving neerzetten.
0: Ja. Oh, even terugkomen op de tractoren. Ja. Het is niet alleen hier uit de buurt, hè? Ze komen zelfs uit het buitenland, hè? Ja. Zo erg zijn jullie
1: net als die IPTV bijvoorbeeld, die komen vooral uit België. Dus inderdaad. Wat ik zeg, daarvoor willen we eigenlijk die vrijdagavond. Zit dus een hele grote langstraatklasse in. Puur om de deelnemers hier uit de omgeving ook echt de kans te geven. Op zaterdag komen ze dus van heinde en ver. Maar dat is dus ook, wij gaan alle tijden, ieder jaar, 1 juni gaat de inschrijving open. 24 uur later zitten we vol. En dan gaan we dus echt letterlijk op volgorde van binnenkomst schrijven je in. Ja, en is iemand uit, ik noem maar iets, Utrecht eerder als iemand uit Sprangkapelle, dan is die dus eerder aan de beurt. En daarvoor willen we dus die vrijdagavond toch wel graag voor de Langstraat houden. Dat die zeker de kans hebben om bij ons mee te kunnen rijden.
0: Ja, de zon graag eraan gaan plakken.
1: Ja, maar dan zijn we zelf ook wel erg moe.
0: We gaan daar ook echt naar het avondprogramma ook. Maar waarom zijn jullie zo in trek?
1: Nou, ik heb het vanmorgen toevallig had ik nog iemand aan de telefoon. En dat is het grootste compliment, denk ik, wat wij ieder jaar weer mogen krijgen. Dat wij zo gemoedelijk zijn.
0: Oké.
1: De gemoedelijkheid, de sfeer die er hangt op Trek Kaatsheuvel is gewoon anders als bij andere trekkertreks. En dat brengt denk ik wel iets ook waardoor dat wij denk ik wel van jong tot oud op ons terrein hebben lopen.
0: Mm-hmm.
1: Wat ook al een verschil maakt, zeg maar. Het zijn niet alleen maar die mannen van de trekkertrek. Er lopen hele gezinnen rond. En ieder jaar weer krijgen wij dat compliment dat wij een heel gemoedelijk evenement zijn. En dat eigenlijk iedereen heel gemoedelijk met elkaar omgaat, waardoor het zo leuk maakt.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dan de avonden. Vrijdagavond, dat staat gewoon al jaren vast.
1: Ja, VC Experience.
0: Ja.
1: Daar staan ze weer.
0: Uit het ver.
1: Uit ver, inderdaad. Ze komen weer en ze gaan, als het goed is wat ik heb begrepen van Patrick, een geweldige show ervan maken.
0: Oké.
1: Ja.
0: Daar hoeven we verder geen uitweiding over te doen.
1: Nee.
0: Als die komen is, gewoon gegarandeerd feest. Eén ding voor de dames. Als je toevallig denkt, ik doe een oud t-shirtje aan en er zit een scheurtje aan de voorkant, doe dat niet aan.
1: Nee, maar goed, bij vrouwen zijn ze vaak wel iets coulanter als bij mannen.
0: Ja, maar als mannen een beetje dronken zijn geworden, of vrouwen dronken zijn geworden en ze zien dat scheurtje, dan sta je...
1: Scheurtje in je shirt betekent dat het shirt opengetrokken mag worden.
0: Dat.
1: Ja.
0: Oké, dat de vrijdag. De zaterdag, daar komt... ik had ze heel graag willen zien.
1: Jorieke Sterke.
0: Ja, Jorieke Sterke.
1: Dat is ze, ja. Ja, superleuk. Ik denk dat we een heel mooi avondprogramma hebben.
0: Ja.
1: Met eerst Jorieke Sterke, dan de plaatselijke Jeroen van Zelst en daarna de Jeffrey Ezen. Dus ik denk wel dat we een heel mooi programma hebben. Samen met DJ Bart.
0: Ja.
1: Denk ik dat wij zaterdagavond voor de lokale omgeving een heel mooi programma hebben staan. Ja.
0: Ja, voor de deelnemers is het helemaal vol. Voor de bezoekers, die kunnen gewoon komen. Zijn er nog kosten aan verbonden?
1: Jazeker. We zijn wat dat betreft een hele goede koper trek.
0: Mm-hmm.
1: Ook denk ik voor de WC Experience. Want bij ons betaal je op vrijdagavond 10 euro entree. Waar kom je nog voor 10 euro bij de WC Experience?
0: Kleinfestival.
1: Is gratis. Maar goed, voor de rest in de omgeving denk ik dat je nergens voor 10 euro terechtkomt. Dus ik denk dat je op vrijdagavond een hele leuke avond kan hebben voor 10 euro.
0: Ja.
1: Ja. Op zaterdag hebben we andere entreeprijzen, maar wel de gehele dag. Dus of dat je nou 's ochtends komt, 's avonds komt, maakt niet uit. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis. Kinderen tot 12 jaar betalen uit mijn hoofd 3 of 4 euro. Maar pin me daar even niet op vast, weet ik niet 100% zeker. Maar een kleine vergoeding. En dan daarboven betaalt iedereen 12,50 euro.
0: Ja, daar hoef je ook niet voor thuis te blijven.
1: Ik denk het ook niet, want nee. Ik denk voor 12,50 euro, je bent 's ochtends, zaterdagochtend vanaf 9:30 welkom. Je kan tot 1 uur 's nachts blijven. Dus voor 12,50 euro heb je, denk ik, kan je een hele mooie dag beleven.
0: Ja.
1: Zo, ja.
0: Ja, hoe laat begint het? Vrijdag?
1: Vrijdagavond gaan we om 6:30 van start tot 1 uur 's nachts. En
0: ja, 6:30 s'avonds, hè?
1: Ja, 6:30 s'avonds. Ja. Nee, want overdag zijn we nog even druk aan het opbouwen en al de puntjes op de i aan het zetten. 6:30 beginnen we met de trek-en-trek. Dan zullen we rond 1 uurtje of 10 de tent ingaan voor de WC-experience. Dan is de trek-en-trek hopelijk afgelopen. Als het weer ons ook allemaal mee goed meespeelt. Altijd even de vraag
0: maar
1: natuurlijk.
0: Maar van de andere kant, ja, het is wel geweldig als daar gewoon een hele hoop blub ligt en dan die dingen daar laten rijden. Of is dat?
1: Nee. De deelnemers denken daar echt wel anders over. Die willen een harde baan, die willen grip hebben. Die willen geen blubber. Nee. Dus hopen we achterwege te kunnen laten. Ja. Het weer hebben we niet in hand.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar goed, dan proberen we dus rond 10 uur, hopen we klaar te zijn, gaan we de tent in. Gaan we een mooi feest van maken tot 1 uur 's nachts.
0: En op zaterdag?
1: En zaterdagochtend om 9:30 zullen ze weer gaan rijden.
0: Oké. Okay. Ja. Dan de vraag die ik altijd stel, wat kost de consumptie?
1: 3 euro, dus ook daar...
0: Hoe krijgen jullie dit voor elkaar?
1: Mag ik zeggen dat wij nog echt wel goedkoop zijn in de omgeving?
0: Ja, nou volgens mij gewoon de goedkoopste in de omgeving.
1: Ja, maar dan mag ik wel denk ik iets bij zeggen. Wij zijn enorm trots en blij dat wij zoveel bezoekers mogen trekken, want ook die helpen daarmee.
0: Ja, dat sowieso.
1: Heel veel, echt gigantisch veel vrijwilligers die ons iedere avond lopen te helpen nu. Iedere minuut, om het zo maar te zeggen, dat ze vrij hebben, staan ze bij ons. En daarnaast, wat ook hiermee aan helpt, is dat wij echt heel veel sponsoren hebben. Zowel geldsponsoren als
0: sponsoren
1: in materiaal. Ja, daar mogen wij echt hier in de omgeving heel trots op zijn. Dat er zoveel bedrijven achter ons staan.
0: Ja, sowieso het trein waar jullie op staan, dat is ook al dat een boer dat beschikbaar stelt, dat is ook al uniek.
1: Daarom, dus dan moet er wel bij gezegd worden, dat brengt wel teweeg dat wij dit aan kunnen houden. En ik weet niet voor hoe lang, maar goed, zolang dat we het kunnen doen.
0: Goed. Corina, dankjewel. Succes met in ieder geval de komende dagen. En ik hoop dat het weer een beetje mee gaat zitten. Ja, en ja, gaan jullie nog iets leuks doen met de vrijwilligers allemaal?
1: Uiteindelijk, als alles achter de rug is inderdaad, dan krijgen al die vrijwilligers een hele mooie vrijwilligersavond.
0: En dat
1: is ons feestje inderdaad. Want dan wordt er voor ons gezorgd. En dan mag ik ook zeggen, wij zijn meer als 100, ongeveer 110 vrijwilligers.
0: Zo.
1: We zitten met 120 in de app. Ja, dus dat is echt gigantisch. Dus daar mogen we heel trots op zijn.
0: Daar kun je sowieso trots op zijn.
1: Ja.
0: Dankjewel voor je komst. En ik ga er ook zelf een beetje van genieten.
1: Zeker. Zeker.

0: Dus heb je dit weekend nog geen plannen? Ga gezellig naar de Trekkertrek in Kaatsheuvel. Corina, waar is het terrein eigenlijk?
1: Wij zeggen altijd, hou aan de Hoge Zandschelp, ter hoogte van de Hoge Zandschelp 30, de Kaatsheuvel.
0: Ja.
1: Dat is een hele mooie B&B, ook nog, dus even... Hè? Maar die mevrouw daar achter haar B&B zit ons terrein. Maar als je op de Hoge Zandschelp rijdt...
0: Hoge Zandschelp, dat is richting de oude de Curioza-huis, toch?
1: Mandenmakers Keukens,
0: ja.
1: Bijna iedereen kent
0: daar.
1: Hem.
0: Ja.
1: En je rijdt alsmaar rechtdoor, dan kom je bijna bij stam aanhangwagens, maar net voor... zie je het terrein echt wel verschijnen en de tent staan.
0: Oké, dan weet ik ook genoeg. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Oh ja, Jeroen Verzels komt ook nog langs.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Let op als je de komende dagen over de Altenaarweg in Waalwijk moet rijden. Sinds dinsdag staat hier namelijk een flitspaal. Het is niet vreemd dat ervoor gekozen is om hier een flitspaal neer te zetten. De Altenaarweg is al vaker het decor geweest van verkeersongelukken. Vorig jaar verliep één verkeersongeluk dodelijk af. En moet blijken of een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen. De gemeente Loon op Zand gaat een proef starten met een grondstoffenbrengpunt. Op de markt in Kaatsheuvel kunnen mensen vanaf 11 september hier allerlei kleinchemisch afval inleveren. Met deze proef wil de gemeente Loon op Zand onderzoeken of dit van toegevoegde waarde kan zijn. In Waalwijk en Heusden werd eerder deze week een soortgelijke proef bekendgemaakt. Vanaf 31 augustus start de gemeente Heusden met meerdere werkzaamheden aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd in twee richtingen en de tuinbouwweg wordt gedeeltelijk breder. Ook wordt er op termijn een nieuwe rotonde op de weg geplaatst. De provincie Noord-Brabant heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen. RKC Waalwijk heeft een nieuwe algemeen directeur. Rob de Groot schuift door van de positie van commercieel directeur naar algemeen directeur. De Groot neemt daarmee het stokje over van Willem van der Linden, die afgelopen zomer onverwachts vertrok naar Vitesse. Rob de Groot is een geboren en getogen Waalwijker en geeft aan enthousiast te zijn over zijn nieuwe functie. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Avicii samen met Martin Garrix kwamen ook nog even langs. En Waiting for Love. En we hebben nog even gewacht. Want we moesten eigenlijk nog iets vertellen, Corina. We waren nog iets vergeten.
1: Ja.
0: Dat doen we nog even gauw meenemen.
1: Ja,
0: dat is leuk. Want jullie doen ook ieder jaar iets voor het goede doel. Vorig jaar leer Thomashuis. Dit jaar gaan we van Kaatsheuvel van der Waalwijk naar de Stichting Quiet.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En de Stichting Quiet is een stichting voor mensen die...
1: Je leven in stille armoede.
0: Ja.
1: En ze willen dus graag herrie maken voor stille armoede. Herrie maken proberen we op dit moment voor hun te doen.
0: Ja.
1: En daarnaast wordt er herrie genoeg gemaakt op het terrein. Maar goed, we hebben ik denk wel iets moois bedacht. We laten 40 mensen komen van de stichting die aangemeld zijn. Ze hebben best veel... mensen die dus in stille armoede leven, heb ik begrepen.
0: Mm-hmm.
1: We laten dus 20 volwassenen en 20 kinderen mogen bij ons komen. Voor niks.
0: Voor niks.
1: En daarnaast bieden we ze nog wat lekker drinken en eten aan. Dus wij hopen ook voor die mensen dat we een mooie dag hebben.
0: Ja.
1: Dus gratis en voor niks proberen we toch weer iets ook weer voor het goede doel te doen.
0: Ja, hoe krijgen jullie het iedere keer voor elkaar? In ieder geval de Stichting Quiet, die komen op zaterdag?
1: Zaterdag. Ja, ze mogen zelf bepalen wanneer ze komen. Ze mogen vrijdag of zaterdag komen.
0: Ja.
1: Ze hebben van ons gewoon de kaartje gekregen. Stichting Quiet verdeelt dat onder hun leden. Degene die, wat ik heb begrepen, ze verdelen het zo eerlijk mogelijk. Dus die bijvoorbeeld dit jaar nog niks heeft gehad en die zich heeft ingeschreven om hier naartoe te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Die mag hier dus naartoe komen en dan mogen ze zelf bepalen of dat ze de vrijdag of de zaterdag komen.
0: Oké. Okay. Corina, dankjewel nogmaals. En
1: alsjeblieft.
0: Dat gaat goed komen.
2: Dit is de Flits.

De Candyman, de snoepjesman, je hoorde Christina Aguilera. Inmiddels is het bijna 14 minuten voor 12, Langstraat Lang Uit. Heb jij nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl of bel naar 0416 652 652. Krijg je een minuutje en als je optie 3 doet, dan krijg je de leuke Erik Dankers aan de telefoon. Ja, wie? Ja, Erik Dankers. Kan het ook niet helpen.

Your Place of Mine. Ja, René Vroeger. Ja, hij doet het nog steeds. En deze plaat die komt al uit 1993. Kun je nagaan hoe lang deze jongeman al bezig is. Ja, jongen is hij inmiddels niet meer. Goed, houd er rekening mee dat er de aankomende dagen stevige onweersbuien gaan vallen met kans op hagel en zware windstoten.

Friction, too much friction. Je hoorde Tim Finn. Ja, we gaan op naar de boterham. Ja, vanavond en vanmiddag natuurlijk ook nog Arnhem & Friends. En we hebben ook nog... Ik raak er allemaal af. vanmiddag Rijn Roosendaal en natuurlijk Anton Nachtzaam. Die moest ik even hebben. Zometeen smakelijk eten en tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, drie jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur. Zeven mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim 700.000 euro opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Let op als je de komende dagen over de Altenaarweg in Waalwijk moet rijden. Sinds dinsdag staat hier namelijk een flitspaal. Het is niet vreemd dat ervoor gekozen is om hier een flitspaal neer te zetten. De Altenaarweg is al vaker het decor geweest van verkeersongelukken. Vorig jaar verliep één verkeersongeluk dodelijk af. En moet blijken of een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen. De gemeente Loon op Zand gaat een proef starten met een grondstoffenbrengpunt. Op de markt in Kaatsheuvel kunnen mensen vanaf 11 september hier allerlei kleinchemisch afval inleveren. Met deze proef wil de gemeente Loon op Zand onderzoeken of dit van toegevoegde waarde kan zijn. In Waalwijk en Heusden werd eerder deze week een soortgelijke proef bekendgemaakt. Vanaf 31 augustus start de gemeente Heusden met meerdere werkzaamheden aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd in twee richtingen en de tuinbouwweg wordt gedeeltelijk breder. Ook wordt er op termijn een nieuwe rotonde op de weg geplaatst. De provincie Noord-Brabant heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen. RKC Waalwijk heeft een nieuwe algemeen directeur. Rob de Groot schuift door van de positie van commercieel directeur naar algemeen directeur. De Groot neemt daarmee het stokje over van Willem van der Linden, die afgelopen zomer onverwachts vertrok naar Vitesse. Rob de Groot is een geboren en getogen Waalwijker en geeft aan enthousiast te zijn over zijn nieuwe functie. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiën minister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de drie genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars, vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De twee lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwen gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Peter Madjar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensen- en relatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensen- en relatie.nl.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Hey. Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
16: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
15: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
16: Klinkt goed.
17: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Let op als je de komende dagen over de Altenaarweg in Waalwijk moet rijden. Sinds dinsdag staat hier namelijk een flitspaal. Het is niet vreemd dat ervoor gekozen is om hier een flitspaal neer te zetten. De Altenaarweg is al vaker het decor geweest van verkeersongelukken. Vorig jaar verliep één verkeersongeluk dodelijk af. En moet blijken of een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen. De gemeente Loon op Zand gaat een proef starten met een grondstoffenbrengpunt. Op de markt in Kaatsheuvel kunnen mensen vanaf 11 september hier allerlei klein chemisch afval inleveren. Met deze proef wil de gemeente Loon op Zand onderzoeken of dit van toegevoegde waarde kan zijn. In Waalwijk en Heusden werd eerder deze week een soortgelijke proef bekendgemaakt. Vanaf 31 augustus start de gemeente Heusden met meerdere werkzaamheden aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd in twee richtingen en de Tuinbouwweg wordt gedeeltelijk breder. Ook wordt er op termijn een nieuwe rotonde op de weg geplaatst. De provincie Noord-Brabant heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen. RKC Waalwijk heeft een nieuwe algemeen directeur. Rob de Groot schuift door van de positie van commercieel directeur naar algemeen directeur. De Groot neemt daarmee het stokje over van Willem van der Linden, die afgelopen zomer onverwachts vertrok naar Vitesse. Rob de Groot is een geboren en getogen Waalwijker en geeft aan enthousiast te zijn over zijn nieuwe functie. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnijl-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De 2 mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het internationaal steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

vandaag woensdag is. Ben je gelijk al in de stemming van stappen gaan. De goede kant van de week. Donderdag stappen, vrijdag stappen, zaterdag stappen, zondag stappen en maandag dan hopelijk weer fit op het werk. Maar dan loopt wel erg op de feiten vooruit. Hè? Happy hour, Deodato. De tijd dat een biertje nog een gulden kostte is al lang voorbij. Dus ja, piekbier wordt dan eurobier. En zelfs eurobier zal niet meer voorkomen, vrees ik. Gezien de prijzen die we nu dan zien. Hoe dan ook, middagmix voor woensdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. Je kunt deze show besturen, dat weet je, door te appen. Dat kan op 06 21 21 32 10. Je kan ook mailen, middagmix@langstraatmedia.nl. Meekijken in de radiostudio, dat werkt vandaag gewoon. www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met twee O's en N's. En dan doorklikken op Rijn Live, de tab, en dan heb je de beelden er ook bij. Voor de rest hebben we vandaag natuurlijk weer gewoon toneel in de koffer. Sien van de Kamer, het regionieuws, weer en verkeer. De flitsschijf komt nog voorbij. En natuurlijk de zaken die je meldt via de e-mail, dan wel via de WhatsApp. We kijken in de top 40 van dit moment. En ook de flits in de 50. Hij staat erin, deze single. Cat's Eye, an Animal.

0: Er zijn er van die mensen die roepen dan, het is vandaag helemaal geen zondag. Waarom draai je deze plaat in godsnaam vandaag? We zijn een beetje het weekend aan het vieren alvast. Hè. Om het simpele feit dat het woensdag na 12 uur is en de goede kant van de week zitten mensen. Frans, die hebt naar mij, Dolly Parton, overleden, 80 jaar. Toch wel een legende. Even een werkje doen van Dolly Parton misschien. Nou, misschien wel leuk om een keer wat te draaien, wat je niet zo heel vaak hoort. Dolly Parton en Applejack, terug aan 1977.
1: By the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Ik zie je al denken, waar ken ik dit van? Je kent het van Bluff en Zoute Landen. Dit was het origineel. Bosse Vittering, Anne Loos en Frankfurt Oda. Duitse muziek al hier. Leidt ons weer naar Clubwerk uit het jaar 2011. Ritmisch en lekker. Bert Dittouw, I Wrote the Book, is hier in de middagmix op Langstraat FM.

0: voorgesteld zijn met deze man. Je hoort er weinig meer van, maar wel erg lekker gedaan toen de tijd. 1999. Christian Falk en Dimitris. Make it right in the original mix hier in de middagmix, om het zo maar te zeggen. 3:30 geworden, de hoogste tijd voor het regionieuws met Siem van der Kaa.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Let op als je de komende dagen over de Altenaarweg in Waalwijk moet rijden. Sinds dinsdag staat hier namelijk een flitspaal. Het is niet vreemd dat ervoor gekozen is om hier een flitspaal neer te zetten. De Altenaarweg is al vaker het decor geweest van verkeersongelukken. Vorig jaar verliep één verkeersongeluk dodelijk af. En moet blijken of een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen. De gemeente Loon op Zand gaat een proef starten met een grondstoffenbrengpunt. Op de markt in Kaatsheuvel kunnen mensen vanaf 11 september hier allerlei klein chemisch afval inleveren. Met deze proef wil de gemeente Loon op Zand onderzoeken of dit van toegevoegde waarde kan zijn. In Waalwijk en Heusden werd eerder deze week een soortgelijke proef bekendgemaakt. Vanaf 31 augustus start de gemeente Heusden met meerdere werkzaamheden aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd in twee richtingen en de Tuinbouwweg wordt gedeeltelijk breder. Ook wordt er op termijn een nieuwe rotonde op de weg geplaatst. De provincie Noord-Brabant heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen. RKC Waalwijk heeft een nieuwe algemeen directeur. Rob de Groot schuift door van de positie van commercieel directeur naar algemeen directeur. De Groot neemt daarmee het stokje over van Willem van der Linden, die afgelopen zomer onverwachts vertrok naar Vitesse. Rob de Groot is een geboren en getogen Waalwijker en geeft aan enthousiast te zijn over zijn nieuwe functie. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar er komen ook stapelwolken voor. Vooral in het noordoosten is het vaak bewolkt met temperaturen van een graad of 22. Elders in het land kan het zomers warm worden met 25 of 26 graden. Vanavond en vannacht blijft het meest droog met brede opklaringen. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 13 tot 18 graden. Donderdag is het een lange tijd droog en vrij zonnig. Met 24 tot 30 graden kan het wat benauwd gaan aanvoelen. In de avond stijgt de kans op stevige onweersbuien. Dus dan moeten we even in de gaten houden hoe dat dan weer uit gaat pakken, jongens. Dan de verkeersinformatie. 25 files, 44 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. Het is redelijk rustig, dus valt allemaal wel mee. De A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen afrit Rijsbergen en knooppunt Zonzeel. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. En de laatste staat op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. Dus dat valt me wel mee, hè. Jouw middagmix voor de woensdag. Terug te vinden in de top 40 en flitsende 50. Kio en Max McNone en Take Me Back.

0: dan voor goede ideeën hebben. Elke keer doen we het weer, elke werkdag. Zo rond 2:30, even naar het nieuws. Dan geef het maar op. Nee, je moet het niet opgeven, maar opgeven. Aanmelden heet dat dan. Via middagmix@langstalmedia.nl. Nee, niet opgeven. Doorzetten heet dat. En dan nemen we dat gewoon mee. Vandaag het volgende in het originele koffer. Het was in 1982 dat Donald Fagen de single EGI uitbracht. Kijk, in de top 40 was het de enige hit van deze man helaas. Stond 3 weken in de top 40, haalde de 30e plaats in de top 40. Dus niet echt een grote hit. Dit praatplaatje van Donald Fagen was New Frontier. En dat was het dan voor deze man. Wonderlijk, want die man heeft best mooie muziek gemaakt. Dus dat is een zeer magere score. Gebeurt wel vaker. Hoe dan ook, de plaat is overgedaan door ene Howard Jones. Die kennen we ook nog wel, Howard Jones. Had nog eentjes in de top 40 in de jaren 80. Live in One Day, Hide and Seek. En nog een aantal tipperade platen. No One is to Blame, Things Can Only Get Better. En What is Love. Heel wonderlijk dat deze singles overigens in de tipperade hebben gestaan. Niet in de top 40, maar het gebeurt wel vaker dat mooie tracks het niet halen op een of andere vage wijze. Hoe dan ook, de cover van Howard Jones, EGI. Heeft hem net ook overgedaan. Staat niet in de top 40, nog niet in de tipperade. Maar wel op het album Nightfly, wat hij in 1982 uitbracht. Je mag zelf wat je leuker vindt. Het origineel van Donald Fagen, EGI uit 1982. Of weer Howard Jones met EGI. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: 1982 was inspiratievol voor Howard Jones, EGI. En wat vond je beter? André die zegt, geef mij toch maar het origineel. Alhoewel Howard Jones ook hele goede tracks heeft gemaakt. Vooral zijn eigen songs zijn prima. Dus geef mij toch maar het origineel. Maar ook niet slecht gedaan allemaal al. Idee van het origineel in de koffer. Je weet dat je kunt het gewoon aanmelden. Middagmix at langstadmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. Dan nog even een andere dienstmededeling. Vanaf aankomende maandag is zo'n 3 weken een vervanger van mij even actief in de middagmix. Anton, die gaat het van mij overnemen. Anton Nachtzaam, die kennen we weer van 6 uur klaar. Want ik heb dan een paar weekjes vakantie. Ik zal het al een paar keer aanmelden. Mocht je me kwijt geraakt zijn, dan weet je waardoor dat komt. Het is maar tijdelijk. Ik kom weer terug, maar ik neem wel even vakantie.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de Flitsende 50.

Ik ga in therapie, mensen, en ik wil het ook zo kunnen aankondigen. Flitschijf, Sommer en Fields. Dus kijk wat we gaan doen de komende weken in de lijstjes. Het gaat van een grote hit, wat ik ben niet zo bang voor. De hits van nu en het goud van oud. Terug naar de jaren 80 en hier deze nog. Jimmy Ruffin, Hold On To My Love.

Het gaat helemaal niet goed komen, hè? Jimmy Ruffin en Hold On To My Love uit 1980 was zijn laatste geluid in deze aflevering van de Middagmix. Hey, we gaan alweer weg naar het nieuws van 3 uur. Dat betekent dat we weer plaats moeten maken voor de oude DJ. En om 5 uur Anton Nachtzaam met Van Zesseklaar. Nou, het in de gaten, hè? Vanaf maandag. 3 weken lang de Middagmix door Anton Nachtzaam. Hij neemt mij dan waar. Alvast heel fijn, Anton, dat je dat wil doen. De laatste single voor vandaag, wat mij betreft. Stacks, Sing For The Day. Tot morgen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissingen had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers 2 hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van 1 bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 2e slachtoffer. De verdachte blijft 2 weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De kaartservice computerwinkel CompuPower stopt ermee. Dat heeft de eigenaar bekendgemaakt. 26 jaar lang was het bedrijf actief met de verkoop van onder andere software. De winkel sluit woensdag 30 september definitief. CompuPower heeft wel al een opvolger gevonden die de werkzaamheden gedeeltelijk door gaat zetten. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is. Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onhaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De kaartservice computerwinkel CompuPower stopt ermee. Dat heeft de eigenaar bekendgemaakt. 26 jaar lang was het bedrijf actief met de verkoop van onder andere software. De winkel sluit woensdag 30 september definitief. CompuPower heeft wel al een opvolger gevonden die de werkzaamheden gedeeltelijk door gaat zetten. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino 13,8 miljoen euro extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

0: Nachtvel. Weet je wat er aan de hand is, maar het gaat even niet zoals het zou moeten gaan volgens mij. Even kijken, waar zijn we mee bezig?
1: Ben ik er nog?
0: Ja. Hallo, 1, 2, test. Kijk, kijk. Weet je wat er aan de hand is, maar het gaat even niet zoals het zou moeten gaan volgens mij.

Wel een rommelig begin, jongens. Het is 11 minuten over de kort van 5. Ik kreeg geen audio op mijn retourlijn, dus ik wist niet hoe het zat met de verbinding. Met de studio waarin dit programma wordt uitgezonden. Dat is namelijk niet de main studio in Waalwijk, maar de studio 626 in Putten, Zuidwest-Brabant. Ja. Maar goed, we zijn er. Met horten en stoten. Tot 6 uur, van 6 uur klaar met Anton Nachtzaam. En we gaan een kijkje op de weg nemen. A2 ring, Zetterenbosch, langzaam rijdt verkeer op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintham. 5 kilometer file. A2 langzaam rijdt verkeer tussen Maasbrug en knooppunt Hintham. 4 kilometer. En de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch staat er stil. Op de verbindingsweg vanuit A2 vanuit Den Bosch 3 kilometer. A15. Stilstaand verkeer tussen afrit Gorkum en afrit Hardingsveld-Giessendam, 2 kilometer. A16, langzaam rijdend verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Zonzeel en afrit Breda-Noord. Ook daar staat een file van 2 kilometer. A27, stilstaand verkeer tussen afrit Noorderloos en de Merwedebrug, 5 kilometer. En rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout-Zuid voor 3 kilometer. Er is een rijbaan afgesloten op de hoofdrijbaan tussen afrit Industriegebied Avelingen en afrit Werkendam door schade aan het wegmeubilair. A58, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Best en afrit Oorschot, 3 kilometer. Staat ook stil tussen knooppunt Batadorp en afrit Best, 2 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Tilburg Centrum West en afrit Tilburg Reeshof, 2 kilometer. A59, stilstaand verkeer tussen afrit Waspik en knooppunt Hooipolder, 2 kilometer. Langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hooipolder en Made voor 5 kilometer. En staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Baalwijk, 1 kilometer. Ik heb er nog 2 voor je. 1 op de A67, langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hocht en afrit Eersel, 4 kilometer. En de N2 staat het stil op de hoofdrijbaan tussen afrit High Tech Katniss Campus en verkeerspijn Lederheide voor 4 kilometer. Al daar. Sterkte mocht je in de file staan en je weet het, handen aan het stuur, ogen op de weg en je radio op Langstraat FM, dan komt het helemaal voor elkaar. En ondertussen luisteren we naar Maan en Stiekem. Goedemiddag.

was hem, de flitsschijf van deze week. Je hoort hem ook morgen en vrijdag nog in deze hoedanigheid langskomen. En dan is volgende week weer de beurt aan een nieuwe. Ik heb hem al langs zien komen wat het gaat worden. Weer een lekker zomers deuntje als het ware. Niet in tegenstaan met het feit dat, maar toch. Hè? Luister naar Langstraat FM 105.7, 106.8. En uiteraard DHB Plus 6C en 8A. Zometeen het nieuws uit de streek met Siem van de Kamer. Eerst terug in 1992 met Vanessa Paradis. En dit is Be My Baby. Goedemiddag.

0: In and Out of the Red Balloon, 1968. Dat is wel Calo La Vita, 15 weken top 40. Eigenlijk waarlijk een vergeten pareltje uit de jaren 60. Pieken toch op nummer 3, zullen we zeggen. Het is 5:45, een klein beetje vroeger dan in je programmablad staat, aangekondigd door alle beslommeringen. Maar hier is toch voor u Siem van der Kaan met het regionale nieuws.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. De kaartservice computerwinkel CompuPower stopt ermee. Dat heeft de eigenaar bekendgemaakt. 26 jaar lang was het bedrijf actief met de verkoop van onder andere software. De winkel sluit woensdag 30 september definitief. CompuPower heeft wel al een opvolger gevonden die de werkzaamheden gedeeltelijk door gaat zetten. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Het is 5:56. Tijd voor het uitgebreide weerbericht. Vanavond schijnt nog enige tijd de zon en is het droog. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe. De zon gaat tegen 8:45 ten onder. En na zonsondergang is het afgekoeld naar 19 graden in het noorden en 23 graden in de regio. Oostenwind is zwak tot matig. Rondom het IJsselmeer is de wind soms krachtig, kracht 5. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het is overal droog en bij zwakke tot matige oostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 17. Daarmee is de nacht wat zachter dan de voorgaande nachten. Wat lokaal kan er nevel of een mistbank voorkomen. Morgenochtend start regionaal grijs met laaghangende bewolking, nevel en mist. Al vrij snel schijnt op veel plaatsen de zon. In onze regio is het bewolkt en kan al vrij snel een enkele bui voorkomen, lokaal met onweer. Later is ook elders een enkele bui mogelijk. Na de passage van de buien breekt in onze regio de zon weer door. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is matig van kracht en wordt warme lucht aangevuurd. Temperatuur ligt rond het middaguur al rond de 24 graden. Morgenmiddag valt er in het noorden nog een lokale bui, maar elders is het overal droog. Er is vrij veel hogere bewolking zichtbaar, maar ook de zon is van de partij. Zwak tot matige wind draait geleidelijk naar het zuiden. Het wordt zomers warm met 27 tot 29 graden. In het oosten kan de 30 graden nog aangetikt worden. Op de stranden koelt het geleidelijk af door wind van zee.
2: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM. Het is zomer. Zomer op je radio.

Ik lees op de inlay van de cd, want we draaien hem vanaf een hardcopy cd. Het album Let's Go Disco Double cd. En nummer is geschreven destijds door Van McCoy. Ja, dat lees ik net hier op de inlay. Melbourne Moore en If This Is It. Zometeen hebben we de speciale aanbieding voor je. Maar eerst nemen we de trein. Hey Soul Sister. En we gaan terug naar 2010 hier op Langstraat. FM, goedemiddag.

De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van 6e klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Van 6e klaar. Met Anton Nachtzaam. Op Langstraat FM.

Nou, vooruit dan maar. Blijf je nog even hier in de Pop All-Stars. Traden tijdens de havenfeesten nog op bij ergens in Breda. Ik heb ze gezien en ik moet zeggen, ja, ze spelen echt, echt, maar dan ook echt alles. Wat los en was het. Ze begeleiden trouwens destijds op die havendagen in Breda Alides Hidding van de Time Bandits. Ook dat was een concert om niet te vergeten. Het is 9 voor 6 met nu Toto and I Supply the Love op 78, uit 79 alweer, ja.

0: Adam Lambert en What Do You Want For Me? Ja, inderdaad, maar het is op 3 minuten voor de klok van 6. Dat betekent dat Ribben de benen nemen, zoals ze in Vlaanderen zeggen. Vooral, we gaan er vandoor, jongens. Niet voor lang, want vanavond 8 uur, sharp, net na het nieuws, zijn we er uiteraard weer met de classics of rock. En hoop dat je dan ook weer luistert. Liefhebbers van dit programma, die moet ik even verwijzen naar de eerstvolgende keer dat je mij op het apparaat kunt beluisteren. En dat is morgen tussen 5 en 6. We gaan weer in beeld en geluid. En het beeld dat kun je vinden op antonlachsam.nl. Voor nu wens ik u nog een genoeglijke avond. Zometeen tussen 6 en 8 non-stop muziek. En ik zei het al, ik spreek je later vanavond om 8 uur voor de Classics of Rock. Tot later of tot morgen.
1: Van 6.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtax. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's. En regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kinville wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. Come.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kinville wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

is zomaar midden in de week, woensdagavond hier op Langstraat. En Julian Ward Turner was dat aan het begin van de Classics of Rock. En A Lonely Kind of High uit 2024. Het was een van zijn allereerste nummers die hij in eigen beheer uitbracht, deze Engelse singer-songwriters. Goedenavond, Langstraat FM, woensdagavond, zomaar midden in de week. Dat betekent de Classics of Rock tussen nu en 10 uur. Met muziek waar ik op attent gemaakt werd door collega Arjan Vonk. En of ik hem maar wilde draaien. Nou, bij deze nieuwe Duitse talige Schallplatte. Jennifer Rostock en Alice Moes, mijn Cyberhassen.

Muziek van Cloud and You've Got All of Me uit 1978. Daarvoor Jennifer Rostock voor Arjan Vonk. En Alles muss mein Cyber hassen. Hij maakte mij attent op de muziek van deze Duitse rock bitch, om het zo maar uit te drukken. Dit is muziek uit 1982 alweer. Een van de eerste werkjes van A Flock of Seagulls. Dit is de Space Age Love Song bij de Classics of Rock.

1979 en We Are On A Highway To Hell. 4 weken in de hitparade en ze piekte destijds op nummer 27. De classics ervan met zometeen de rock request van Geert de Meer. Hij vroeg om Led Zeppelin en de Whole Lotta Love. Die hoor je zo na Against The Current.

gedraaid op verzoek van Geert de Meer. Hij vroeg specifiek om de albumversie van dit nummer Whole Lotta Love van Led Zeppelin. Ik heb in mijn archief aan het kijken geweest en dit was de langste uitvoering die ik kon vinden. Dus volgens mij was dit wel de albumversie van het nummer. Gedraaid in het kader van de Rock Request van Geert de Meer op deze avond. Dit was Led Zeppelin en dit is Airplay. En we gaan terug naar 1980 met Stranded.

Het nummer is te vinden op het nieuwe album wat 30 oktober aanstaande uit gaat komen. Dat heet Everything Under the Sun. Album is het eerste wat uitkomt sinds 2022 en bevat verschillende facetten van de band. Van stadion rock tot meer persoonlijke melodieuze nummers. De eerste single, Rattle Cage, die is beschikbaar. En dit was de tweede single die vanaf het album afkomt. Leave Me Behind. En dit is Gary Moore uit 1994, One Day.

muziek van Santana die je eigenlijk nooit op de radio hoort. Het komt uit 2021 en bij mij weten wordt dat ook nooit op de radio gedraaid. En dat is eigenlijk jammer. Dit was de Song for Cindy en Gary Moore, One Day. Oh God, welk weer zo'n pareltje wat je vrijwel nooit hoort. Die we hier bij de Classics of Rock nog een keer tevoorschijn toverden. En dat kwam uit 1994. Dit is Chris Rea. Is helaas afgelopen jaar ook ons ontvallen. Dit was een van zijn leukste zomerhits. All Summer Long.

0: Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.
1: Nummer 75.

En zoals het doen gebruikelijk, het eerste uur geven we een ferme slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel. Vorige week bleef hij steken op nummer 76. En deze week nummer 75. En daar vonden we Journey en Don't Stop Believing. Blik op de klokwerp en zien we dat we dit uur af gaan sluiten met de Golden Earring uit 1969. De studio-uitvoering van Another 45 Miles. Ik zeg tot zometeen. Yeah.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou één Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

In het kader van de leukste yardrock hoor je ook hier op Langstraat FM in de Classics of Rock. Begonnen we het tweede uur met Carry On, Wayward Son en Kansas. En het gaat ook alle kanten uit van de yardrock van dit moment tot echte ouderwetse rock uit eind jaren 50, begin jaren 60. Elvis Presley was er zo'n icoon van. En dat zijn muziek ook hedendaagse artiesten stimuleert, dat bewijst Paul Carrack. Hij heeft een nieuw album uit. En op dat album is een cover van Elvis Presley te vinden. Always on my mind. Hier is Paul Carrack.

Aan het begin van het tweede uur hebben we altijd een albumtrack. Albumtrack deze week van het album A View from the Top of the World van de Dream Theater. En van het album draaiden we Invisible Monster. Duurde ruim 6 minuten. Classics of Rock met nieuwe muziek. Dit is Brandon Flowers.

Ook weer zo'n fijn zwevend item bij de Classics of Rock. De Lange van Nachtma. Ditmaal de Higher Love remix van ruim 7,5 minuut. Die we uiteraard helemaal draaiden hier bij de Classics of Rock van Stevie Winwood. En nieuwe muziek, Does It Ever Cross Your Mind? Dat was Brandon Flowers. Straks nog meer nieuwe muziek van Boulevard. Maar eerst terug naar eind jaren 60. 1969 om precies te zijn, met de Fifth Dimension.

heb het er wel eens met jullie over dat ik een aantal platen heb, een aantal tracks heb, die ik eigenlijk wel elke week, elke dag wil draaien. Ik moet mezelf dan ook ernstig inhouden om sommige van die tracks niet wekelijks te draaien. Eén van die nummers, dat is dit nummer. Jazz and Dave, and Ain't No Pleasing You, 1982.

Hij trad nog niet zo lang geleden op in Tilburg. Bij de spoorzone daar gaf hij een groot concert. Half Tilburg is er volgens mij op uitgelopen destijds. Brian Adams heeft ook een nieuwe album uit en nieuwe muziek. En dit was de meest recente. Nothing we can't do that we can't be done. Een beetje een moeilijke titel die je niet uitgespreken als je een beetje te diep in het glaasje hebt gekeken. Nou, je kon luisteren dat dat in mijn geval zeer zeker niet het geval was. Terug naar de 90's met Gary Numan en Two Play Army en Our Friends Electric.

Sussex Times.

En met de Consort Classic komt weer een einde aan deze aflevering van de Classics of Rock. Zomaar midden in de week hier op Langstraat FM. We hebben er nog twee voor je. Ik hoop dat we Phil Lynott helemaal nog kunnen draaien. Maar ik laat je van nu achter in elk geval met dat pareltje van Bruce Springsteen en Badlands. Maar een hele fijne en genoeglijke nachtrust wensen zometeen. Morgen gezond weer op. Volgende week woensdagavond nieuwe afspraak voor een nieuwe kakelverse Classics of Rock. En wij spreken elkaar morgenmiddag weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe Van 6 Klaar. Hoe dan ook, een fijne avond. Tot morgen.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
1: Say low.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
1: Langstraat FM. Zwa. Nossa. Nossa.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Al dus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Al dus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind